0: aan, zonder dat je iets zei.
1: Ik kon toch niets doen, Amon. Het was zo snel voorbij. Het spijt me.
0: In mijn herinnering was je zomaar een meisje dat ik ooit als kind heb gekend. En nu, het lijkt niet zoveel later, maak jij iets los in mij en dat voelt zo bekend.
1: Amon, ik weet het, ik...
0: Het is best vreemd, maar ik laat het graag toe. Want elk verzet,

Dat typisch gevoel, dat ze liefde noemen. Dat vreemde gevoel dat ik blijkbaar ook ken. Dat rare gevoel.

0: Musicalradio.de. Musicalradio.de. Radio nach deinem Geschmack.
1: Ik had mijzelf voorgenomen dat de eerste vrouw die je kus de allermooiste vrouw ter wereld zou zijn.

Wie hoog is, stuurt gewoonlijk een zeer vertrouwde tostiodemoer. Die laat zijn blikken glijden over de mooie meiden. Kiest voor zijn keizer vast de mooiste hoer. Keizerlijk personage bestelt hier een vrijage. Zijn die naar